0: Zes uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Christelijke en de Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze vragen de federale regering om bij de begrotingsonderhandelingen het geld niet opnieuw bij dezelfde mensen te zoeken. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Bond.
1: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen. En ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
0: Het ACV trekt vanmorgen naar de partijhoofdkwartieren van de regeringspartijen. En vanmiddag is er in Brussel een betoging van het ABVV. Door de Nationale Actiedag wordt veel hinder verwacht bij het openbaar vervoer. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Bij de MIVB in Brussel zou hooguit de helft rijden. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar impact zijn door leerkrachten die actie voeren. Voor het tweede jaar op een rij zitten er minder leerlingen in de Vlaamse scholen. Het aantal geboorten daalt al jaren. En Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend, want de gevolgen voor scholen kunnen groot zijn, zegt topman Bruno van Opbergen.
2: We hebben vandaag financiering op basis van leerlingenaantallen. Als de leerlingenaantallen de komende tijd dalen, dan zal dat natuurlijk een impact hebben op de scholen. Maar het is niet omdat je als school plots 40, 50 minder leerlingen hebt, dat je daarom minder kosten hebt op vlak van infrastructuur, op vlak van energie en zo meer. Dus we gaan ook daar moeten gaan kijken naar wat betekent ons huidige financieringssysteem voor die dalende nataliteit waarmee we gaan geconfronteerd worden.
0: Van Opbergen wil vermijden dat in landelijke gebieden scholen plots moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Hij pleit voor een betere samenwerking op regionaal niveau. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een vecht- en schietpartij in een appartement. 3 verdachten zijn opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan 3 mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle 3 ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
0: In de Verenigde Staten zal de executie van een ter dood veroordeelde man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd bij de rechtse zender Real America's Voice. De man die wordt geëxecuteerd heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een militaire basis in Texas. De executie zal plaatsvinden op 3 december. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de VS was in 1936. Het weer zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag tijdelijk droger, maar vanavond gaat het vanaf de kust opnieuw regenen. Aan zee kan het nog 18 graden worden. In het centrum schommelen de maxima rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met nog enkele buien op zaterdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.